dan alle oor. De zonne skelly gelijk ieder mikke die schoor. Hoog bij hem, bij hem, meer een steunen, meer een tjoor. Schip je hem op veel, maar dan is je Peggy lekker hoor. Je rijdt in zo'n Peggy, je schaas er maar een aard. Hoor je de feit, voor jou nog eens.